Daarom ben ik voor toch gleich nog daar. Kuschel een Liesli, mijn lieve. En du wirst mich nicht vermissen.

Ik zei, mij zet die land voor, babber ik en ben hem al lopen eens van te na. Ik zei, zou er loog van Hongarije, van vliegen met hem roog, van meer dan vier.